Bayer Ama Erade Atie Usufre Aje Usu Ono ya 0558 7 8 8 2 4 2 5 2 5 0 5 5 0 5 5 7 8 8 7 8 8 2 4 2 5 2 5 Janet Ufosuya Jima any din awo sende afore bona ebeba enuti ene bosumi ekoneyie ye yino se onye momo ni bia